0: Ik ga best staan met je man. Confirm false alarm. Turn my service.
1: Over.